piep tobak. Ik heb een vriend, die is ganz net. We smoken öfter in duet. Wenn du uns sagst, uns findest du licht. We zijn door wo die rook opsticht.

Min nichte is al 15 jaar en wat dun als een glockenstrang. En moeder, wat mijn zuster is, is door over niet bang. Ze zegt, dat komt van ganz alleen. Hauptsak, ze is gezond. Ik vier damals ook zo dun. Huit weegt ze 200 pond.

bloot mijn kinder. Deze nu door. Moet stochen in er etten rem. Man, wat ik bedoel, wat aardig.

ik ben een rentier, ik heb je tiet, maar het frühstückte zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak en smuk je smal.